niet voor, je kijkt de rest voorbij. En nada is nooit voor love, yeah. Alpha is een slechte tijd. Ook niet eens gemeenzaam die goede.